0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Sinds half mei zijn in het oosten van Congo 452 besmettingen met de Bundibugyo-variant van ebola vastgesteld. 82 mensen zijn overleden en minstens 5 patiënten zijn hersteld. De Bundibugyo-variant werd bijna 20 jaar geleden voor het eerst ontdekt in het gelijknamige stadje in Oeganda. Het grootste cocaïnetransport ooit werd begin vorige maand onderschept op het vrachtschip Arconian, ten zuiden van de Canarische eilanden. Volgens een rapport van het Global Initiative Against Transnational Organized Crime werd het transport waarschijnlijk gecoördineerd door het netwerk rond de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Op het schip werden ruim 30 ton cocaïne gevonden en mannen uit Nederland, Suriname en de Filipijnen aangehouden. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël, wat het eerste incident is sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. In het noorden van Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde de bevolking voor mogelijke inslagen, maar er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Volgens staatsmedia in Iran zijn in 2 salvo's raketten op het midden en noorden van Israël afgevuurd. Bij Nationaal Monument Kamp Vught is herdacht dat in juni 1943 bijna 1300 Joodse kinderen via Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor werden gedeporteerd. Leerlingen van basisschool De Schalm lazen namen voor van de omgekomen kinderen. Onder de sprekers was Dolf Schaap, die het kindertransport overleefde.
3: Het weerbericht.
1: De avond en nacht verlopen zo goed als droog met wolken en opklaringen. Gedurende de nacht neemt de bewolking toe. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Daarbij staat er weinig wind en wordt het bewolkt in het westen. Maandag begint met een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Sinds half mei zijn in het oosten van Congo 452 besmettingen met de Bundibugyo-variant van ebola vastgesteld. 82 mensen zijn overleden en minstens 5 patiënten zijn hersteld. De Bundibugyo-variant werd bijna 20 jaar geleden voor het eerst ontdekt in het gelijknamige stadje in Oeganda. Het grootste cocaïnetransport ooit werd begin vorige maand onderschept op het vrachtschip Arconian, ten zuiden van de Canarische eilanden. Volgens een rapport van het Global Initiative Against Transnational Organized Crime werd het transport waarschijnlijk gecoördineerd door het netwerk rond de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Op het schip werden ruim 30 ton cocaïne gevonden en mannen uit Nederland, Suriname en de Filipijnen aangehouden. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël, wat het eerste incident is sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. In het noorden van Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde de bevolking voor mogelijke inslagen, maar er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Volgens staatsmedia in Iran zijn in 2 salvo's raketten op het midden en noorden van Israël afgevuurd. Bij Nationaal Monument Kamp Vught is herdacht dat in juni 1943 bijna 1300 Joodse kinderen via Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor werden gedeporteerd. Leerlingen van basisschool De Schalm lazen namen voor van de omgekomen kinderen. Onder de sprekers was Dolf Schaap, die het kindertransport overleefde.
2: Het weerbericht.
1: De avond en nacht verlopen zo goed als droog met wolken en opklaringen. Gedurende de nacht neemt de bewolking toe. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Daarbij staat er weinig wind en wordt het bewolkt in het westen. Maandag begint met een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Sinds half mei zijn in het oosten van Congo 452 besmettingen met de Bundibugyo-variant van ebola vastgesteld. 82 mensen zijn overleden en minstens 5 patiënten zijn hersteld. De Bundibugyo-variant werd bijna 20 jaar geleden voor het eerst ontdekt in het gelijknamige stadje in Oeganda. Het grootste cocaïnetransport ooit werd begin vorige maand onderschept op het vrachtschip Arconian, ten zuiden van de Canarische eilanden. Volgens een rapport van het Global Initiative Against Transnational Organized Crime werd het transport waarschijnlijk gecoördineerd door het netwerk rond de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Op het schip werden ruim 30 ton cocaïne gevonden en mannen uit Nederland, Suriname en de Filipijnen aangehouden. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël, wat het eerste incident is sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. In het noorden van Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde de bevolking voor mogelijke inslagen, maar er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Volgens staatsmedia in Iran zijn in 2 salvo's raketten op het midden en noorden van Israël afgevuurd. Bij Nationaal Monument Kamp Vught is herdacht dat in juni 1943 bijna 1300 Joodse kinderen via Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor werden gedeporteerd. Leerlingen van basisschool De Schalm lazen namen voor van de omgekomen kinderen. Onder de sprekers was Dolf Schaap, die het kindertransport overleefde. Het weerbericht. De avond en nacht verlopen zo goed als droog met wolken en opklaringen. Gedurende de nacht neemt de bewolking toe. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Daarbij staat er weinig wind en wordt het bewolkt in het westen. Maandag begint met een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Sinds half mei zijn in het oosten van Congo 452 besmettingen met de Bundibugyo-variant van ebola vastgesteld. 82 mensen zijn overleden en minstens 5 patiënten zijn hersteld. De Bundibugyo-variant werd bijna 20 jaar geleden voor het eerst ontdekt in het gelijknamige stadje in Oeganda. Het grootste cocaïnetransport ooit werd begin vorige maand onderschept op het vrachtschip Arconian, ten zuiden van de Canarische eilanden. Volgens een rapport van het Global Initiative Against Transnational Organized Crime werd het transport waarschijnlijk gecoördineerd door het netwerk rond de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Op het schip werden ruim 30 ton cocaïne gevonden en mannen uit Nederland, Suriname en de Filipijnen aangehouden. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël, wat het eerste incident is sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. In het noorden van Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde de bevolking voor mogelijke inslagen, maar er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Volgens staatsmedia in Iran zijn in 2 salvo's raketten op het midden en noorden van Israël afgevuurd. Bij Nationaal Monument Kamp Vught is herdacht dat in juni 1943 bijna 1300 Joodse kinderen via Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor werden gedeporteerd. Leerlingen van basisschool De Schalm lazen namen voor van de omgekomen kinderen. Onder de sprekers was Dolf Schaap, die het kindertransport overleefde. Het weerbericht. De avond en nacht verlopen zo goed als droog met wolken en opklaringen. Gedurende de nacht neemt de bewolking toe. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Daarbij staat er weinig wind en wordt het bewolkt in het westen. Maandag begint met een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Sinds half mei zijn in het oosten van Congo 452 besmettingen met de Bundibugyo-variant van ebola vastgesteld. 82 mensen zijn overleden en minstens 5 patiënten zijn hersteld. De Bundibugyo-variant werd bijna 20 jaar geleden voor het eerst ontdekt in het gelijknamige stadje in Oeganda. Het grootste cocaïnetransport ooit werd begin vorige maand onderschept op het vrachtschip Arconian, ten zuiden van de Canarische eilanden. Volgens een rapport van het Global Initiative Against Transnational Organized Crime werd het transport waarschijnlijk gecoördineerd door het netwerk rond de Nederlandse drugscrimineel Jos L. Op het schip werden ruim 30 ton cocaïne gevonden en mannen uit Nederland, Suriname en de Filipijnen aangehouden. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël, wat het eerste incident is sinds het staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran. In het noorden van Israël klonk het luchtalarm en het leger waarschuwde de bevolking voor mogelijke inslagen, maar er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Volgens staatsmedia in Iran zijn in 2 salvo's raketten op het midden en noorden van Israël afgevuurd. Bij Nationaal Monument Kamp Vught is herdacht dat in juni 1943 bijna 1300 Joodse kinderen via Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor werden gedeporteerd. Leerlingen van basisschool De Schalm lazen namen voor van de omgekomen kinderen. Onder de sprekers was Dolf Schaap, die het kindertransport overleefde.
2: Het weerbericht.
1: De avond en nacht verlopen zo goed als droog met wolken en opklaringen. Gedurende de nacht neemt de bewolking toe. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Daarbij staat er weinig wind en wordt het bewolkt in het westen. Maandag begint met een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Mexicaanse migrant Alfredo Hernandez uit de zuidelijke staat Chiapas is onder verdachte omstandigheden overleden in de Verenigde Staten. Mogelijk bij een arrestatie door de Amerikaanse migratiepolitie ICE. Zijn familie ontving pas weken later zijn lichaam terug in Mexico zonder goede autopsie. Sinds de komst van Trump zijn zeker 48 migranten overleden in ICE-detentiecentra, waarvan 16 Mexicaanse. Bij een aardbeving met een kracht van 7,8 voor de kust van de Filipijnen zijn zeker 3 mensen omgekomen. Er is veel schade op het eiland Mindanao en meerdere gebouwen zijn ingestort. In Indonesië zijn aan de kust tsunami-golven van ongeveer een meter hoog waargenomen. In de Japanse stad Utsunomiya zijn vandaag alle 94 basisscholen en middelbare scholen gesloten na het waarnemen van een beer. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park en is vanochtend opnieuw gesignaleerd bij een middelbare school. In Japan neemt het aantal incidenten met beren de laatste jaren toe, ook in stedelijke gebieden. Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op Iraanse raketaanvallen op Israël. Het Israëlische leger meldt dat het militaire doelen in het midden en westen van Iran heeft geraakt, terwijl Iraanse media explosies melden in Teheran, Tabriz en Isfahan. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend.
2: Dan lokaal nieuws. In Heer Hugo Waard organiseert jongerenorganisatie TAS deze zomer en herfst een uitgebreid activiteitenprogramma voor kinderen en tieners, met wekelijks speeldagen, themadagen en buurtactiviteiten. Op 14 augustus vieren de TAS-mascottes Tassie en Ties hun verjaardag met een feest voor kinderen en ouders. In de herfstvakantie staat het TAS-tienerkamp gepland.
3: Het weerbericht. Een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
4: Oh,
5: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
7: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
8: Van nu.
9: Het station.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een aardbeving met een kracht van 7,8 voor de kust van de Filipijnen zijn zeker 3 mensen omgekomen. Er is veel schade op het eiland Mindanao en meerdere gebouwen zijn ingestort. In Indonesië zijn aan de kust tsunami-golven van ongeveer een meter hoog waargenomen. De Mexicaanse migrant Alfredo Hernandez uit de zuidelijke staat Chiapas is onder verdachte omstandigheden overleden in de Verenigde Staten. Mogelijk bij een arrestatie door de Amerikaanse migratiepolitie ICE. Zijn familie ontving pas weken later zijn lichaam terug in Mexico zonder goede autopsie. Sinds de komst van Trump zijn zeker 48 migranten overleden in ICE-detentiecentra, waarvan 16 Mexicaanse. Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op Iraanse raketaanvallen op Israël. Het Israëlische leger meldt dat het militaire doelen in het midden en westen van Iran heeft geraakt, terwijl Iraanse media explosies melden in Teheran, Tabriz en Isfahan. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In de Japanse stad Utsunomiya zijn vandaag alle 94 basisscholen en middelbare scholen gesloten na het waarnemen van een beer. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park en is vanochtend opnieuw gesignaleerd bij een middelbare school. In Japan neemt het aantal incidenten met beren de laatste jaren toe, ook in stedelijke gebieden.
2: Dan lokaal nieuws. In Heer Hugo Waard organiseert jongerenorganisatie TAS deze zomer en herfst een uitgebreid activiteitenprogramma voor kinderen en tieners, met wekelijks speeldagen, themadagen en buurtactiviteiten. Op 14 augustus vieren de TAS-mascottes Tassie en Ties hun verjaardag met een feest voor kinderen en ouders. In de herfstvakantie staat het TAS-tienerkamp gepland. Het weerbericht. Een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een aardbeving met een kracht van 7,8 voor de zuidkust van de Filipijnen zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en raakten meer dan 200 mensen gewond. Op het eiland Mindanao is veel schade en in de stad General Santos zijn gebouwen ingestort. Er waren zeker 16 naschokken en het gevaar voor tsunamis is volgens de autoriteiten voorbij. De Mexicaanse migrant Alfredo Hernandez uit Chiapas is in de Verenigde Staten overleden onder verdachte omstandigheden, mogelijk bij een arrestatie door de migratiepolitie ICE. Zijn familie kreeg pas weken later zijn lichaam terug in Mexico, zonder volledige autopsie. Sinds het aantreden van Trump zijn zeker 48 migranten omgekomen in detentiecentra van ICE, onder wie 16 Mexicanen. Twee dolfijnen, vermoedelijk een moeder en haar kalf, zwemmen sinds ongeveer een week in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dieren zijn de afgelopen dagen meerdere keren gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dolfijnen in de gaten en roept mensen op om afstand te houden. Christian Eriksen is tijdens een oefeninterland van Denemarken tegen Oekraïne onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. De 34-jarige voetballer maakt het naar omstandigheden goed. Volgens de teamarts lijkt de pacemaker juist te hebben gewerkt. De wedstrijd werd direct gestaakt nadat Eriksen van het veld was gelopen.
2: Dan lokaal nieuws. In Heer Hugo Waard organiseert jongerenorganisatie TAS deze zomer en herfst een uitgebreid activiteitenprogramma voor kinderen en tieners. Met wekelijks speeldagen, themadagen en buurtactiviteiten. Op 14 augustus vieren de TAS-mascottes Tassie en Ties hun verjaardag met een feest voor kinderen en ouders. In de herfstvakantie staat het TAS-tienerkamp gepland. Het weerbericht. Een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: De 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard. Got introduced to you by a friend.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Mexicaanse migrant Alfredo Hernandez uit Chiapas is in de Verenigde Staten overleden onder verdachte omstandigheden. Mogelijk bij een arrestatie door de migratiepolitie ICE. Zijn familie kreeg pas weken later zijn lichaam terug in Mexico, zonder volledige autopsie. Sinds het aantreden van Trump zijn zeker 48 migranten omgekomen in detentiecentra van ICE, onder wie 16 Mexicanen. Bij een aardbeving met een kracht van 7,8 voor de zuidkust van de Filipijnen zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen en raakten meer dan 200 mensen gewond. Op het eiland Mindanao is veel schade en in de stad General Santos zijn gebouwen ingestort. Er waren zeker 16 naschokken en het gevaar voor tsunamis is volgens de autoriteiten voorbij. Christian Eriksen is tijdens een oefeninterland van Denemarken tegen Oekraïne onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. De 34-jarige voetballer maakt het naar omstandigheden goed. Volgens de teamarts lijkt de pacemaker juist te hebben gewerkt. De wedstrijd werd direct gestaakt nadat Eriksen van het veld was gelopen. Twee dolfijnen, vermoedelijk een moeder en haar kalf, zwemmen sinds ongeveer een week in de Waddenzee bij Lauwersoog. De dieren zijn de afgelopen dagen meerdere keren gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dolfijnen in de gaten en roept mensen op om afstand te houden. Het weerbericht. Een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Frans Everts wordt vanaf eind dit jaar de nieuwe topman van netbeheerder Tennet. Everts werkte ruim 37 jaar bij Shell en was de afgelopen 3 jaar directeur van Shell Nederland. Nederland wil sneller elektrificeren, maar Tennet lukt het nu niet het stroomnet snel genoeg uit te breiden. NAIO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald die het land was binnengedrongen vanuit Rusland. Volgens het Letse leger kregen inwoners in grensgebieden kort daarvoor het advies om binnen te blijven. Eerder zijn al meerdere drones het luchtruim van Letland en Estland binnengevlogen, waarbij een drone boven Estland werd neergeschoten. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Peru is uitgelopen op een nek-aan-nek-race tussen Keiko Fujimori en Roberto Sanchez. Met 86% van de stemmen geteld staat Fujimori op 51% en Sanchez op 49%. Het duurt vermoedelijk nog dagen en mogelijk weken voordat de verkiezingsautoriteit een winnaar uitroept. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 14 mensen gewond. Woningen, infrastructuur en auto's raakten daarbij beschadigd. In Rusland ontstond brand na droneaanvallen op een havencomplex in Novorossiysk en een pompstation bij een pijpleiding in Volgograd, waarbij volgens lokale autoriteiten geen gewonden vielen. Het weerbericht. Een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's, maar ook de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. NAIO-gevechtsvliegtuigen hebben boven Letland een drone neergehaald die het land was binnengedrongen vanuit Rusland. Volgens het Letse leger kregen inwoners in grensgebieden kort daarvoor het advies om binnen te blijven. Eerder zijn al meerdere drones het luchtruim van Letland en Estland binnengevlogen, waarbij een drone boven Estland werd neergeschoten. Frans Everts wordt vanaf eind dit jaar de nieuwe topman van netbeheerder Tennet. Everts werkte ruim 37 jaar bij Shell en was de afgelopen 3 jaar directeur van Shell Nederland. Nederland wil sneller elektrificeren, maar Tennet lukt het nu niet het stroomnet snel genoeg uit te breiden. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn 5 mensen om het leven gekomen en raakten 14 mensen gewond. Woningen, infrastructuur en auto's raakten daarbij beschadigd. In Rusland ontstond brand na droneaanvallen op een havencomplex in Novorossiysk en een pompstation bij een pijpleiding in Volgograd, waarbij volgens lokale autoriteiten geen gewonden vielen. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Peru is uitgelopen op een nek-aan-nek-race tussen Keiko Fujimori en Roberto Sanchez. Met 86% van de stemmen geteld staat Fujimori op 51% en Sanchez op 49%. Het duurt vermoedelijk nog dagen en mogelijk weken voordat de verkiezingsautoriteit een winnaar uitroept. Het weerbericht: een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Oh boy!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: Maar ook de hits van nu.
7: Het

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Mensen met een beperking kunnen nog altijd niet gelijkwaardig meedoen in de samenleving, meldt het College voor de Rechten van de Mens in een nieuw rapport. Veel mensen met een beperking ervaren problemen op het gebied van werk, zorg en onderwijs en hebben financiële zorgen. Ruim een derde van de ondervraagden maakt zich zorgen over hun toekomstige financiële situatie. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor 2 verkrachtingen, aanranding en ontucht met 2 15-jarige jongens. Het gerechtshof vindt deze feiten wettig en overtuigend bewezen. Eerder kreeg N. van de rechtbank 1,5 jaar gevangenisstraf, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep. Een klas van het Gerrit Rietveld College in de Utrechtse wijk Tuindorp is vanochtend ontruimd na een melding over een leerling met een vuurwapen. Agenten zochten rond 10 uur het gebouw en doorzochten kluisjes, maar troffen geen wapen aan. De politie heeft een meisje aangehouden voor het doen van een valse melding. De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond tijdens een oefeninterland tegen Oekraïne onwel geworden en in elkaar gezakt. Volgens de teamarts maakt de 34-jarige speler het naar omstandigheden goed en wordt verwacht dat hij snel naar huis mag. Het duel werd direct stilgelegd nadat Eriksen van het veld was gelopen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor 2 verkrachtingen, aanranding en ontucht met 2 15-jarige jongens. Het gerechtshof vindt deze feiten wettig en overtuigend bewezen. Eerder kreeg N. van de rechtbank 1,5 jaar gevangenisstraf, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep. Mensen met een beperking kunnen nog altijd niet gelijkwaardig meedoen in de samenleving, meldt het College voor de Rechten van de Mens in een nieuw rapport. Veel mensen met een beperking ervaren problemen op het gebied van werk, zorg en onderwijs en hebben financiële zorgen. Ruim 1/3 van de ondervraagden maakt zich zorgen over hun toekomstige financiële situatie. De Deense voetballer Christian Eriksen is gisteravond tijdens een oefeninterland tegen Oekraïne onwel geworden en in elkaar gezakt. Volgens de teamarts maakt de 34-jarige speler het naar omstandigheden goed en wordt verwacht dat hij snel naar huis mag. Het duel werd direct stilgelegd nadat Eriksen van het veld was gelopen. Een klas van het Gerrit Rietveld College in de Utrechtse wijk Tuindorp is vanochtend ontruimd na een melding over een leerling met een vuurwapen. Agenten zochten rond 10 uur het gebouw en doorzochten kluisjes, maar troffen geen wapen aan. De politie heeft een meisje aangehouden voor het doen van een valse melding. Het weerbericht: een afwisseling van zonnige perioden en hoge wolkenvelden. In de loop van de dag wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Europese Commissie presenteerde technologie voor strengere online leeftijdscontrole bij onder meer gok- en pornosites. Deskundigen waarschuwen dat de voorgestelde apps mogelijk niet volledig anoniem zijn en privacyrisico's met zich meebrengen. De Commissie wil dat de eerste apps voor het einde van het jaar beschikbaar zijn in enkele landen. Een leerling van een middelbare school in Utrecht is tijdens een schoolreis in Parijs gewond geraakt na een val in de Seine tijdens een boottocht. De jongen werd korte tijd vermist en werd door anderen uit het water gehaald, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De leerling is niet in levensgevaar en krijgt ondersteuning van begeleiders en familie. Termieten vestigen zich vaker in Nederland dan eerder gedacht, blijkt uit een risicoscan in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens onderzoekers zijn kolonies van 6 soorten vastgesteld, waarvan vermoed wordt dat er meer zijn, en vormen vooral handel in houtige planten en import van olijfbomen uit het Middellandse zeegebied belangrijke oorzaken. Zij adviseren het ministerie van Landbouw om maatregelen te nemen tegen de insecten die schade kunnen veroorzaken aan hout en bomen. In het centrum van Amsterdam is vanmiddag een gebied van ongeveer 100 meter rond het Leidseplein afgezet geweest vanwege een verdachte situatie met een toeristenbus. In de bus werd een verdacht object gemeld, maar er is niets aangetroffen. Toeristen zaten tijdens de afzetting nog in de bus en maakten foto's van de situatie. Het weerbericht. Na zonnige periode wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond is het buiig en ook vannacht valt nog af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: Een leerling van een middelbare school in Utrecht is tijdens een schoolreis in Parijs gewond geraakt na een val in de Seine tijdens een boottocht. De jongen werd korte tijd vermist en werd door anderen uit het water gehaald, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht. De leerling is niet in levensgevaar en krijgt ondersteuning van begeleiders en familie. De Europese Commissie presenteerde technologie voor strengere online leeftijdscontrole bij onder meer gok- en pornosites. Deskundigen waarschuwen dat de voorgestelde apps mogelijk niet volledig anoniem zijn en privacyrisico's met zich meebrengen. De Commissie wil dat de eerste apps voor het einde van het jaar beschikbaar zijn in enkele landen. In het centrum van Amsterdam is vanmiddag een gebied van ongeveer 100 meter rond het Leidseplein afgezet geweest vanwege een verdachte situatie met een toeristenbus. In de bus werd een verdacht object gemeld, maar er is niets aangetroffen. Toeristen zaten tijdens de afzetting nog in de bus en maakten foto's van de situatie. Termieten vestigen zich vaker in Nederland dan eerder gedacht, blijkt uit een risicoscan in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens onderzoekers zijn kolonies van 6 soorten vastgesteld, waarvan vermoed wordt dat er meer zijn, en vormen vooral handel in houtige planten en import van olijfbomen uit het Middellandse zeegebied belangrijke oorzaken. Zij adviseren het ministerie van Landbouw om maatregelen te nemen tegen de insecten die schade kunnen veroorzaken aan hout en bomen. Het weerbericht. Na zonnige periode wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond is het buiig en ook vannacht valt nog af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
4: maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Het kabinet wil dat commerciële online content met kinderen tot en met 15 jaar onder de wet op kinderarbeid valt en strafbaar wordt. Minister Aartsen onderzoekt hoe strengere regels dit moet regelen en welke rol platforms zoals YouTube, Instagram en TikTok daarbij kunnen spelen. De uitwerking van deze plannen wordt in het najaar verwacht. De man die eind februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Tijdens de pro forma zitting in Haarlem bleek dat hij het slachtoffer met bordscherven of een deeghaak verwondde en urenlang in een wurggreep hield. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het aantal meldingen bij de autoriteit persoonsgegevens over mogelijke overtredingen van de privacywet is vorig jaar met 75% gestegen tot 13.500. De meeste klachten gingen over gebrek aan transparantie bij het gebruik van persoonsgegevens, weigering om gegevens te verwijderen en onnodige verzoeken om persoonlijke informatie. Ook kwamen er meer klachten binnen over deurbel- en beveiligingscamera's van particulieren. De FIFA en voormalig profvoetballer Lassana Diarra hebben een schikking getroffen in de zaak over de transferregels, waarmee het geschil is beëindigd. Over het bedrag van de schikking zijn geen mededelingen gedaan. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor andere voetballers en voor een lopende massaclaim van Justice for Players. Dan lokaal nieuws. Tijdens de inloopochtend over groene tuinen, water en natuur in Dijk en Waard krijgen de eerste 100 bezoekers op 19 juni gratis stekjes. In gemeentehuis De Parelhof in Heer Hugo Waard staan experts van IVN Natuureducatie, PWN en de gemeente klaar om vragen te beantwoorden over onder meer vergroening, biodiversiteit en waterbeheer. De bijeenkomst duurt van 9 tot 13 uur. Daarna geldt voor de stekjes: op is op. Het weerbericht. Na zonnige periode wordt de bewolking steeds dikker. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond is het buiig en ook vannacht valt nog af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

mixtape tot Spotify. Eén ding blijft. De beste hits hoor je op RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De man die eind februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Tijdens de pro forma zitting in Haarlem bleek dat hij het slachtoffer met bordscherven of een deeghaak verwondde en urenlang in een wurggreep hield. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het kabinet wil dat commerciële online content met kinderen tot en met 15 jaar onder de wet op kinderarbeid valt en strafbaar wordt. Minister Aartsen onderzoekt hoe strengere regels dit moet regelen en welke rol platforms zoals YouTube, Instagram en TikTok daarbij kunnen spelen. De uitwerking van deze plannen wordt in het najaar verwacht. De FIFA en voormalig profvoetballer Lassana Diarra hebben een schikking getroffen in de zaak over de transferregels, waarmee het geschil is beëindigd. Over het bedrag van de schikking zijn geen mededelingen gedaan. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor andere voetballers en voor een lopende massaclaim van Justice for Players. Het aantal meldingen bij de autoriteit persoonsgegevens over mogelijke overtredingen van de privacywet is vorig jaar met 75% gestegen tot 13.500. De meeste klachten gingen over gebrek aan transparantie bij het gebruik van persoonsgegevens, weigering om gegevens te verwijderen en onnodige verzoeken om persoonlijke informatie. Ook kwamen er meer klachten binnen over deurbel- en beveiligingscamera's van particulieren. Dan lokaal nieuws. Tijdens de inloopochtend over groene tuinen, water en natuur in Dijk en Waard krijgen de eerste 100 bezoekers op 19 juni gratis stekjes. In gemeentehuis De Parelhof in Herugowaard staan experts van IVN Natuureducatie, PWN en de gemeente klaar om vragen te beantwoorden over onder meer vergroening, biodiversiteit en waterbeheer. De bijeenkomst duurt van 9 tot 13 uur. Daarna geldt voor de stekjes: op is op. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: 80s and 90s.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn ervan haar 49-jarige man te hebben vergiftigd met methanol, waardoor hij in februari overleed. De vrouw heeft bekend haar man meerdere keren te hebben vergiftigd tussen december vorig jaar en 11 februari dit jaar. De rechtbank in Haarlem behandelt de zaak nog niet inhoudelijk en beslist binnenkort over haar voorlopige hechtenis. Klachteninstituut Kifid heeft geoordeeld dat SNS Bank geen compensatie hoeft te geven aan twee klanten die slachtoffer zijn geworden van bankhelpdeskfraude. De klanten maakten zelf in 3 delen 59.000 euro over naar een rekening van een fraudeur nadat ze hun daglimiet hadden verhoogd. Volgens Kifid zijn er onvoldoende signalen dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog geïdentificeerd als het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Aan boord waren 250 Nederlandse en ongeveer 1000 Engelse krijgsgevangenen toen het schip op 21 september 1944 werd gebombardeerd en zonk. Het wrak wordt niet opgegraven en nabestaanden zijn geïnformeerd over de vondst. Israël en Iran zijn voorlopig gestopt met het uitvoeren van raketaanvallen op elkaar. Iran zegt de aanvallen niet te hervatten tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Terwijl Israël naar eigen zeggen bereid is te stoppen met bombarderen van Iraanse doelen. Over schade of doden is nog weinig bekend. Dan lokaal nieuws. Tijdens de inloopochtend over groene tuinen, water en natuur in Dijk en Waard krijgen de eerste 100 bezoekers op 19 juni gratis stekjes. In gemeentehuis De Parelhof in Herugowaard staan experts van IVN Natuureducatie, PWN en de gemeente klaar om vragen te beantwoorden over onder meer vergroening, biodiversiteit en waterbeheer. De bijeenkomst duurt van 9 tot 13 uur. Daarna geldt voor de stekjes op is op. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. Maar ook de hits van nu.
2: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Klachteninstituut Kifid heeft geoordeeld dat SNS Bank geen compensatie hoeft te geven aan twee klanten die slachtoffer zijn geworden van bankhelpdeskfraude. De klanten maakten zelf in 3 delen 59.000 euro over naar een rekening van een fraudeur nadat ze hun daglimiet hadden verhoogd. Volgens Kifid zijn er onvoldoende signalen dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. Het Openbaar Ministerie verdenkt een 40-jarige vrouw uit Dirkshorn ervan haar 49-jarige man te hebben vergiftigd met methanol, waardoor hij in februari overleed. De vrouw heeft bekend haar man meerdere keren te hebben vergiftigd tussen december vorig jaar en 11 februari dit jaar. De rechtbank in Haarlem behandelt de zaak nog niet inhoudelijk en beslist binnenkort over haar voorlopige hechtenis. Israël en Iran zijn voorlopig gestopt met het uitvoeren van raketaanvallen op elkaar. Iran zegt de aanvallen niet te hervatten tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Terwijl Israël naar eigen zeggen bereid is te stoppen met bombarderen van Iraanse doelen. Over schade of doden is nog weinig bekend. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog geïdentificeerd als het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Aan boord waren 250 Nederlandse en ongeveer 1000 Engelse krijgsgevangenen toen het schip op 21 september 1944 werd gebombardeerd en zonk. Het wrak wordt niet opgegraven en nabestaanden zijn geïnformeerd over de vondst. Dan lokaal nieuws. Jongerenorganisatie TAS organiseert deze zomer en in de herfstvakantie diverse activiteiten voor kinderen en tieners in Heerhugowaard, waaronder speeldagen, thematische expedities en buurtfeesten. In juli vindt het gratis buurtfeest City Fun plaats en op 14 augustus vieren de mascottes Tassie en Ties hun verjaardag met een feest. Tijdens de herfstvakantie volgt een meerdaags tienerkamp. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Frankrijk wordt op meerdere plaatsen gedemonstreerd na de dood van de 11-jarige Liana, wier lichaam 4 dagen geleden werd gevonden in een graansilo in Gers. Mensen protesteren bij rechtbanken in tientallen steden en vragen om strengere wetgeving tegen seksueel geweld. De broer van de hoofdverdachte is vandaag aangehouden op verdenking van verkrachting en ontvoering. Regen, harde wind veroorzaken problemen op meerdere plaatsen in het land. Bij Papendrecht was de A15 in beide richtingen afgesloten door takken op de weg. Rond 7:30 ging 1 rijstrook open voor verkeer. Het KNMI heeft rond 7:00 code geel afgegeven voor Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht. En waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten. Frankrijk en Duitsland stoppen met het gezamenlijke FCAS-straaljagerproject. Het doel was om vanaf 2040 nieuwe gevechtsvliegtuigen in te zetten en een eerste testmodel in 2027 te laten vliegen. Het project, waar ook bedrijven uit Spanje aan meewerkten, zou meer dan 100 miljard euro kosten. Veel Senegalese supporters dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen door strenge Amerikaanse visumregels. Ook fans uit Algerije, Tunesië, Ivoorkust en Kaapverdië ondervinden hinder van het immigratiebeleid. De Somalische scheidsrechter Omar Artan is bij aankomst in de VS geweigerd omdat hij geen visum had. Dan lokaal nieuws. Jongerenorganisatie TAS organiseert deze zomer en in de herfstvakantie diverse activiteiten voor kinderen en tieners in Heerhugowaard, waaronder speeldagen, thematische expedities en buurtfeesten. In juli vindt het gratis buurtfeest City Fun plaats en op 14 augustus vieren de mascottes Tassie en Ties hun verjaardag met een feest. Tijdens de herfstvakantie volgt een meerdaags tienerkamp. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Supermarkten en andere grote winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Raad Nederlandse Detailhandel vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden behartigd. Het CBL beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2027. De RND neemt later dit jaar een definitief besluit. Omroep heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald, nadat bleek dat twee deelnemers terecht staan in een zedenzaak. Tegen het echtpaar uit Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie vorige week 4 jaar cel geëist, wegens onder meer ontucht met pleegkinderen en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De mannen waren jaren geleden te zien in het programma, gepresenteerd door Rutger Kastricum. Miniatuurmuseum Mini World Rotterdam is failliet. Volgens bestuurder Mark van Buren is het faillissement onafwendbaar na een lange periode van financiële problemen. Het museum, dat in 2007 opende nabij Rotterdam Centraal, verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel aangehouden in een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Parijs wordt hij verhoord over aangiftes van meerdere vrouwen die stellen tussen 1997 en 2012 slachtoffer te zijn geworden van verkrachting of seksueel geweld. De zaak kwam in maart naar buiten na een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Supermarkten en andere grote winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Raad Nederlandse Detailhandel vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden behartigd. Het CBL beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2027. De RND neemt later dit jaar een definitief besluit. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald, nadat bleek dat twee deelnemers terecht staan in een zedenzaak. Tegen het echtpaar uit Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie vorige week 4 jaar cel geëist, wegens onder meer ontucht met pleegkinderen en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De mannen waren jaren geleden te zien in het programma, gepresenteerd door Rutger Kastricum. Miniatuurmuseum Mini World Rotterdam is failliet. Volgens bestuurder Mark van Buren is het faillissement onafwendbaar na een lange periode van financiële problemen. Het museum dat in 2007 opende nabij Rotterdam Centraal verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel aangehouden in een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Parijs wordt hij verhoord over aangiftes van meerdere vrouwen die stellen tussen 1997 en 2012 slachtoffer te zijn geworden van verkrachting of seksueel geweld. De zaak kwam in maart naar buiten na een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Dan lokaal nieuws. Automobilisten die vanavond de weg op gaan, opgelet. De A9 tussen Alkmaar en Uitgeest is vanaf 8 uur vanavond tot en met 15 juni 5 uur in de ochtend afgesloten vanwege werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Van 9 tot en met 11 juni gaat het om de rijrichting Alkmaar-Uitgeest. Van 12 tot en met 15 juni geldt de afsluiting deels ook in de tegenovergestelde richting. Overdag blijft de weg open met versmalde rijstroken en een maximumsnelheid van 70 km per uur. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

bye.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Supermarkten en andere grote winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Raad Nederlandse Detailhandel vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden behartigd. Het CBL beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2027. De RND neemt later dit jaar een definitief besluit. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald, nadat bleek dat twee deelnemers terecht staan in een zedenzaak. Tegen het echtpaar uit Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie vorige week 4 jaar cel geëist, wegens onder meer ontucht met pleegkinderen en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De mannen waren jaren geleden te zien in het programma, gepresenteerd door Rutger Kastricum. Miniatuurmuseum Mini World Rotterdam is failliet. Volgens bestuurder Mark van Buren is het faillissement onafwendbaar na een lange periode van financiële problemen. Het museum dat in 2007 opende nabij Rotterdam Centraal verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel aangehouden in een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Parijs wordt hij verhoord over aangiftes van meerdere vrouwen. Die stellen tussen 1997 en 2012 slachtoffer te zijn geworden van verkrachting of seksueel geweld. De zaak kwam in maart naar buiten na een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Dan lokaal nieuws. Automobilisten die vanavond de weg op gaan, opgelet. De A9 tussen Alkmaar en Uitgeest is vanaf 8 uur vanavond tot en met 15 juni 5 uur in de ochtend afgesloten vanwege werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Van 9 tot en met 11 juni gaat het om de rijrichting Alkmaar-Uitgeest. Van 12 tot en met 15 juni geldt de afsluiting deels ook in de tegenovergestelde richting. Overdag blijft de weg open met versmalde rijstroken en een maximumsnelheid van 70 km per uur. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Supermarkten en andere grote winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Raad Nederlandse Detailhandel vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden behartigd. Het CBL beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2027. De RND neemt later dit jaar een definitief besluit. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald, nadat bleek dat twee deelnemers terecht staan in een zedenzaak. Tegen het echtpaar uit Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie vorige week 4 jaar cel geëist, wegens onder meer ontucht met pleegkinderen en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De mannen waren jaren geleden te zien in het programma, gepresenteerd door Rutger Kastricum. Miniatuurmuseum Mini World Rotterdam is failliet. Volgens bestuurder Mark van Buren is het faillissement onafwendbaar na een lange periode van financiële problemen. Het museum, dat in 2007 opende nabij Rotterdam Centraal, verkeerde al geruime tijd in zwaar weer. De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel aangehouden in een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Parijs wordt hij verhoord over aangiftes van meerdere vrouwen die stellen tussen 1997 en 2012 slachtoffer te zijn geworden van verkrachting of seksueel geweld. De zaak kwam in maart naar buiten na een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten. Dan lokaal nieuws. Automobilisten die vanavond de weg op gaan, opgelet. De A9 tussen Alkmaar en Uitgeest is vanaf 8 uur vanavond tot en met 15 juni 5 uur in de ochtend afgesloten vanwege werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Van 9 tot en met 11 juni gaat het om de rijrichting Alkmaar-Uitgeest. Van 12 tot en met 15 juni geldt de afsluiting deels ook in de tegenovergestelde richting. Overdag blijft de weg open met versmalde rijstroken en een maximumsnelheid van 70 km per uur. Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: Supermarkten en andere grote winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. Brancheorganisaties Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en Raad Nederlandse Detailhandel vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden behartigd. Het CBL beëindigt het lidmaatschap per 1 januari 2027. De RND neemt later dit jaar een definitief besluit.
3: Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald, nadat bleek dat 2 deelnemers terecht staan in een zedenzaak. Tegen het echtpaar uit Den Bosch heeft het Openbaar Ministerie vorige week 4 jaar cel geëist, wegens onder meer ontucht met pleegkinderen en het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. De mannen waren jaren geleden te zien in het programma, gepresenteerd door Rutger Kastricum.
4: Miniatuurmuseum Mini World Rotterdam is failliet. Volgens bestuurder Mark van Buren is het faillissement onafwendbaar na een lange periode van financiële problemen. Het museum, dat in 2007 opende nabij Rotterdam Centraal, verkeerde al geruime tijd in zwaar weer.
5: De Franse politie heeft zanger Patrick Bruel aangehouden in een onderzoek naar beschuldigingen van seksueel geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Parijs wordt hij verhoord over aangiftes van meerdere vrouwen die stellen tussen 1997 en 2012 slachtoffer te zijn geworden van verkrachting of seksueel geweld. De zaak kwam in maart naar buiten na een publicatie van Franse onderzoeksjournalisten.
6: Dan lokaal nieuws. Automobilisten die vanavond de weg op gaan, opgelet. De A9 tussen Alkmaar en Uitgeest is vanaf 8 uur vanavond tot en met 15 juni 5 uur in de ochtend afgesloten vanwege werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Van 9 tot en met 11 juni gaat het om de rijrichting Alkmaar-Uitgeest. Van 12 tot en met 15 juni geldt de afsluiting deels ook in de tegenovergestelde richting. Overdag blijft de weg open met versmalde rijstroken en een maximum snelheid van 70 km per uur.
7: Het weerbericht. Buiig. En ook vannacht valt nog af en toe een bui. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint met af en toe zon en een enkele bui.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen